0: Musik.
1: Jadikan kahirupan di dalam dunia kaya-kaya.
2: Rerencangan eta sapertos bulan.
1: Kengumbara atawa ngaliwat
2: tina hiji
1: dalam. Tonggal
2: anu poek cahayana tetep nyaang urang.
1: Ulah embung disebut
2: cacak
1: bodoh, ulah
2: jarang dongkap.
1: Sahandapeun
2: naging marna teras.
1: Sanajan telumpat.
2: Satu acan masihan nasehat.
1: Tapi ulah cicing.
2: Salira. Pasihan maranehna nasehat.
1: Dina makan cinta lamin ayah hini perkawis anu lepat.
2: Napsunya eta hiji
1: perkawis anu mipi
2: jalan
1: duga.
2: Jalan kanggung
1: ngabekeun
2: nakara anu leuwih langkung direspan.
1: Tiba-tiba sibuk hilarian sahabae anu kada disalahkeun. Ulah sieun mikan cinta ku sabab kantos ngarasa gagal. Aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros. Sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira?
2: Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin. Kaayaan tangtos tiasa robah. Lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.
3: The past was yours, but the future is
4: in
3: mine.
4: In the future, I believe.
3: Now the future is staring at
4: the past.
3: Me.
5: In
4: like
5: this
3: a
5: truth,
3: from the past.
5: In this faith we trust, for while we have
6: is
5: our eyes on the future, history has its eyes on us.
3: The future is
5: era of
3: just
5: redemption, spirit, inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked,
4: and
5: how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be, a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain. If we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright.
4: De toekomst.
7: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
4: Als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ja, ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.